Hearts Base FM. Ja, goedenavond, good evening. Zaterdagavond, Saturday night. Hier voor ik live als Holland. Weer een ronde. Dutch Desire Euphoric Hardstyle met Jay Burdes. En die zegt riesen dank. En een goeden Kallax. One Piece, dankeschön. En ja, ik wil dich vermissen die nächsten 2 Samstage. Maar ja, wir hören uns also in 3 Wochen wieder.

Tweede seizoen Dutch Desire Hard Base FM live aus Holland. Euphoric Hardstyle met DJ Burdes. En dat was gerade nogmaals een tweede woensje van Hackfleisch Arturo aus Dortmund. Xens and Ripples met I Wanna Be Free.